jy's nie meer hier nie. En ek het gaan slaap. 'N Beeld van jou gedagtes het my verlaat. En voor sonop is ek wakker. Nog steeds soos ek verwag, dag na dag, alleen, sonder jou.

jij hem dag je band met mij vermaakt. Toch moet ons al bij zeer krijgen, ik voel alleen.

verwacht dat jij een dag je band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen. Ik voel alleen zonder jou. Met mijn handen samengevouwen. Ja, weet ik, jij is niet hier niet. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde. Alleen zonder jou.

vanochtend zing ik weer. Die zon het klaar, ze plant de raam. Ik hoor steeds jouw stem, ik onthou nog jouw naam. Nee, die kachel is nog hier, om te luisteren naar mijn zaak. Want ik wonder wat het is, wat jou voor mij zo deksels mooi maak. Voorzichtig om te zeggen dat het jou was. Ik wonder of het rechtig net jouw mond.

met mij, ik wil jou verstaan. Hoor jij mijn stem, ken jij mijn naam? Praat toch met mij, want ik zoek maar schaam. Die eenvoud van jouw naam hoor ik in elke geluid. Die mooi staan in jouw schoenen, ik heb klaar besluit. Dit alles komt nou skielik zo makkelijk uit. Dis toch net woorden, maar die pen was toegesluit. Ik weet ek's maar stadig en jij houdt die tijd. Maar wijs me jouw tranen, wat zoals druppels lijkt. Onthoud nog jouw stem, ik ken jouw profiel. Ik dook een stofbad en ijs ook ver.

luister naar mij en jij zal verstaan. Ik hou ook tijd en dat stap ook aan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister FM. Het drie jou vertel van Dries de Plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo ze daga boy. Man, hij is nog hoor. Jij verstaan niet wat je maakt. Alle kanten van zijn bed

dames is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrou aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens gryp met hare, slaan een man met isambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop 1 Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Hey, jong boetieke, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Toen zei zij...
2: Danny!
1: Toen zei ik... Mama! Toen zei zij...

Oostransvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was oor so mal oor rock en roll, Lori Karaoke en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot oud plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

Charles and Eddie, would I lie to you? It's not Kop of Pops stoep. Dis Vrydag. En ek sal vir jou lieg hier. Dit is ons in die naweek en amper ek vat jou in. Dis nou en 6 uur op hierdie middelpunt van my maand. Picnic saam met jou is die Picnic Drive. Goeiemiddag. Dankie Eddie met jou naweek afskop. Maandag terug. Met sy middag samen zijn. Om die draai weer, sport, soos ouder gewoonte, jou topiek. Nick Flix een bykie later, ook jou hartstel wat jou kan toekom. Net so lekker om so op een vrijdag samen met jou te keier. Appel vraag die belangrike vraag, wat maak jy die naweek?

Japanese Waves met elektriciteit in Bliksemstraat, een stupid verlief. Het is tijd voor mij om tot ziens te zeggen. Picnic Drive, ek terug met jou nies om 6, dan kan jy die lekker saam met Chantel Bosch. Ek speel uit met die liekie, wat ek specifiek vir Chantel gevraag. Chantel, ek wil die liekie hee, ons moet hom speel op vandagse show. En ek het vergeet hoe lekker is hierdie song. As jy movies kyk, onthou jy die movie Empire Records. Onthou jy hom, baie goeie movie, ou film. Hulle is allemaal in soos een muziekwinkel, CD's en plate. En ja, as jy die story wat daar speel, Liv Tyler speel daar, een baie mooie girl, een van my favorites. En daar is een song wat hy by die speel, en dit is een awesome tune. En hy het daar gespeel, en hy gaan nou speel, weet jy wat, as hy kan, doe my gins. Geniet die song saam met my. As jy hom ken en jy like hom, soos ek hom like, neem my video. Dit is sommer een van die lekker feel-good dance songs op een vrijdag. Ek speel uit met hom, hierdie groep sy naam is The Flying Lizard. Geniet die song.

0: FM weer.
1: Ons kyk nie weer vir môre Saterdag die 16de Mei, Aliwal Noord 818. Ons is vir Bisho op 1020, Kraddock 918, Oos-London 1420, Fort Beaufort 919, Graaf-Reinet 1018, Gramstad 1120, Mtata 1021, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1419, Port St. John's 1422, Queenstown het ons 720, ons het uit de naag en dispatch op 1220. Dit is jou weer vir môre Saterdag, die 16de Mei.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: is die klank van Jennifer Zamudio met Kom Terug. Net voor het Frans van Elizabeth, wil jy dans, Carina, en Rydelin met Gebore vir jou. Op die kop, ach, Erik, hy er nog so 45 minuten saam met jou. Laaste half uur gaan ons die tempo so bietjie optel, want niemand anders nie as DJ Bion gaan vir julle lekker muziek maak vanaf 9 tot 12, so dit is iets om na uit te sien. Maar ons kyk eens na die regte antwoord wat ek by jou gesoek het, en William het vir ons die regte antwoord hier op een stemboodskap deurgestuur, so kom ons hoor, wat sê hy, wat is die regte antwoord?
1: Goeienaand, Chantel.
0: Hallo.
1: Wat nie oog het nie, is een naald, wat nie kan sien nie. Een naald het een oog wat nie kan sien nie. Dankie vir jou prachtige muziek, is regevoerig om jou te het op een vrijdagavond. Bye bye, dankie, William.
0: Baie dankie, William. Ja, so dis die antwoord waarna ek gesoek het. Dit is niks anders nie as een naald. So is jy reg vir die treffer trivia. Dis waar ek vir jou een liriek gee uit een liekie uit. En jy moet vir my sê, uit wat er liekie kom hierdie lirieke. So dit gaan so luister mooi. Ons kyk wie se vingers is die vinnigste. En dit gaan so. Josie's on a vacation far away. Uit watter liedjie kom hierdie liriek? So laat weet vir my 082-333-667. Die lirieke is Josie's on a vacation far away. Uit watter liedjie kom hierdie lirieke? Ons gaan terug. Enetjie wat vroeger aangevra was. Spreekies, kom terug.
2: Ek verlang nog elke dag

is Rian Benani met Vitamine C. Bernice Wees net voor het met Life en Gina Rockwell wat van ons gesing daar 40 Days. Luister of het heeft my session taal vanavond en is bykie moeilik. Dis okay, dit is heeltemal okay. Rochelle, oh, gelukkig nie die een waarvoor ek gesoek het nie. Nog een luisteraar, daar is nie een naam, my nie, oh, gelukkig nie die antwoord nie. Dan het ek enekie wat hier vir my sê, ek dink dit is die liekie se naam, Annelien, wat daar vir my sê, nee, dit is nie die liekie wat ek voor gesoek het nie. So ek het vir jou gevra, uit wat er liekie kom hier in lirieke, Josie's on a vacation far away. En as ek vir julle gaan sê, dan gaan julle weet precies uit wat er liekie, of van wat er liekie ek praat. So dit is Your Love, is een liekie dier die Engelse rockgroep, The Outfield, geneem vanaf hulle 1985 debuutalbum Play Deep, vrygestel in 1986 en geskryf dier gitaarspeler John Spinks. In die Verenigde Staten het hierdie liedjie nummer 6 op die Billboard Hot 100 en nummer 7 op die album Rock Track trefferlys in 1986 bereik. So die naam mag dalk nie vir jou bekend klink nie, maar as ek die liedjie vir jou gaan speel, gaan jy precies weet waarvan ek gepraat het. Hier is The Outfield met Your Love.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.